0: Wees niet bevreesd, ik heb een hoger ideaal. Mira.
1: Je hebt me afgenomen wat me lief is.
0: Het verhevigt begeerte, behelst mijn verstand.

0: help mij, kies voor mij.
1: In gedachten zal ik nooit sterven, in gedachten ben ik nooit alleen. In gedachten.

0: Hij is hier niet, prinses.
1: Hij is hier wel. Ik hoor hem. Hij wacht op mij. Amon!
0: Je bent in de war, prinses. Hij is al vertrokken.
1: Leugenaar. Je liegt.
0: Wat doe je? Wat doe je nou? Prinses.
1: Blijf bij me vandaan.
0: Ik heb het beste met je voor.
1: Ga weg.
0: Wacht nou. Luister naar me.

0: Verkoos hij eindelijk voor hem een sleper. Zo mysterieus is het lot.
1: Arresteer deze goddeloze man!
0: De een wordt vizier en de ander god.
1: Blinde dwaas!
0: En dat is iets...

0: godverdomme nou weer?
1: Oh, meneer Flynn, mevrouw Sunshine, journalisten! Oeh, daar bent u. Oh ja, nee, dank u. Dank u, dank u. Het gaat wel weer. Alleen, ik krijg een baby.
2: Een baby?
1: Shit!
3: Ik wil de beste dokter van de stad voor mijn cliënten. En wie raapt dat arme schaap op?
1: Godverdomme!